een ginpaan. Onder het zwaasja schlokson, waarom? Dat zich nu weer een snik bij de koen.